Dag lieve luisteraars in Nederland, België, Australië en overal daartussenheen over deze hele wereld. En welkom bij onze radio 4EB 98.1 FM, Sharing the World with You. Ik ben Wilma Beuzen en ik verzorg vandaag de Nederlandse radio-uitzending hier bij Radio 4EB in Brisbane, Australië. En zoals jullie weten heb ik de gewoonte een thema vast te zetten aan mijn uitzendingen, dus dat heb ik ook voor vandaag gedaan. En mijn onderwerp vandaag is één lied, twee talen. Dus liedjes die we zeker allemaal kennen in een andere taal en die hier in dit programma in het Nederlands worden gezongen. En mijn artikeltjes vandaag gaan over persiflagen. En ja, ik hoor het. En dat dacht ik ook toen ik over dit woord viel. Wat betekent dat? Jullie krijgen het antwoord. En ik ga het ook hebben over onze tweetaligheid en meertaligheid en over bommelwoorden. En die uitleg en nog meer onderwerpen die hierbij horen, krijgen jullie allemaal te horen in deze uitzending. Dus ga er lekker bij zitten en luister naar mijn muziek of mijn geklets.

0: For music, culture and community news, listen to 4EB FM 98.1, a multi-language station for a multicultural Queensland.
1: Leo hier uit België, aan de andere kant van de wereld. Zetten jullie even de radio aan om naar Wilma's programma te luisteren.
2: En dus, wat is persiflage? Het is een leenwoord uit het Frans en de betekenis van karikatuur, voor het eerst aangetroffen in 1781. Dus, spottende nabootsing met sterke overdrijving. En een synoniem is parodie. Een parodie of persiflage is dus een spottende nabootsing van een gedicht, een lied, een film, toneelstuk, verhaal of andere kunstzinnige uiting. En vaak worden hierbij herkenbare eigenschappen van het origineel overdreven of uitvergroot. In grote lijnen is een parodie een ondervorm van een satire. Dus het verhaal, de tekst of het beeld, wordt op een ironische manier nagedaan. Dit kan zowel op een onschuldige als op een bijtende wijze gebeuren. En het succes van de parodie zal groter zijn naarmate het origineel bekender is en de geparodieerde, dus uitvergrote, elementen dus herkenbaarder zijn. Sommige parodieën zijn inmiddels beroemder dan het kunstwerk dat oorspronkelijk gepersifileerd werd. De term parodie is van Griekse oorsprong, waarin het een samenstelling is van para, naast, en ode, lied. Tot en met de 18e eeuw was het een heel gebruikelijk woord om bijvoorbeeld muziek te hergebruiken. Een belangrijke reden hiervoor was dat muziekstukken op die manier bij meer gelegenheden ten gehore konden worden gebracht. En een componist zoals Johann Sebastian Bach maakte vele parodieën van zijn eigen werk, dus zelf parodieën. Hij en zijn tijdgenoten maakten parodieën dus zeker niet om het publiek te laten lachen om het origineel, maar integendeel uit bewondering, om ervan te leren of om de werken uit te kunnen voeren met andere muziekinstrumenten dan de oorspronkelijke. In de tijden waarin het begrip parodie ontstond, had niemand er bezwaar tegen als anderen dan de oorspronkelijke maker zijn werk opnieuw gebruikte. Tegenwoordig wordt daarover anders gedacht. Van een kunstenaar wordt originaliteit verwacht. En wie iets overneemt van een ander, maakt zich in die opvatting schuldig aan plagiaat. En bovendien zijn er vaak zakelijke belangen mee gemoeid en het hergebruik van iemands werk wordt dan opgevat als diefstal. Een parodist zou daardoor problemen kunnen verwachten. En voor een parodie is het immers nodig om herkenbare dingen over te nemen uit het origineel. En dat stuit op problemen met de auteursrechten, want men mag niet zomaar een nieuw verhaal met bestaande karakters van een ander maken. En vandaag gaat het over parodieën en in de muziekwereld. Maar er zijn natuurlijk ook literaire en strips en films en internet en tekenfilms en televisie. En een klein Nederlands en Belgisch voorbeeld zijn André van Duin voor Nederland en The Strangers voor België. André van Duin heeft tijdens zijn carrière geregeld parodieën op bestaande nummers gemaakt, zoals De Tamme Boerenzoon. Een parodie op De Wilde Boerendochter van Ivan Heile. En Doorgaan. Een parodie op Ramses Shaffy's We Zullen Doorgaan. De Vlaamse groep The Strangers bouwde een hele carrière op het parodiëren van populaire hits. En ze deed dat door zelfbedachte teksten over de oorspronkelijke melodieën heen te zingen. En ik heb er verschillende vandaag voor jullie. En nu volgt er een stukje door de Nederlandse sterren. En het sums up dit programma. Maar het is persiflage.

0: You're listening to 4EBFM, Brisbane's multicultural broadcaster. Transmitting over 50 different languages 24 hours a day. And sharing the world with you.
1: Luisteraars, Mark hier, van aan de andere kant van de wereld in België. Luisteren jullie met mij mee naar Willemas programma vandaag?
2: Hoeveel talen zijn er op de wereld? Of iets een taal is of een dialect, is niet objectief vast te stellen. Dat is een bekende en oude wijsheid uit de taalwetenschap. Dat maakt het tellen van talen lastig en zelfs eigenlijk onmogelijk. Maar gek als we zijn op cijfers, willen we toch graag weten hoeveel talen er gesproken worden in de wereld. Officieel wordt het aantal talen dat wereldwijd wordt gesproken geschat tussen de 6 en de 7000. Een andere bron vermeldt het aantal 9000. Deze schatting is afhankelijk of en hoe je een verschil maakt tussen een taal en een dialect. In Nederland bijvoorbeeld zijn twee talen erkend, het Nederlands en het Fries. Daarnaast zijn er nog enkele streektalen zoals Achterhoeks, Drents, Gronings, Limburgs, Nederlandse gebarentaal, Sallands, Stellingswerfs, Twents, Veluws, Vlaams en Zeeuws. Dit is in andere landen natuurlijk net zo. Indien we deze talen bij de zogenaamde officiële talen tellen, dan komen we op een totaal van 20.000 tot 25.000 talen. In Europa wordt naar schatting 239 verschillende talen gesproken. Een alfabetische opsomming van de talen van de wereld is niet vrij van problemen. Er is namelijk geen eenduidig criterium aan de hand waarvan met zekerheid kan worden vastgesteld dat de ene taalvariant een taal is en de andere een dialect. Het onderscheid tussen deze twee is kunstmatig, want politieke, culturele en taalkundige criteria lopen door elkaar. Wat een taalkundige als één taal zou opvatten, bijvoorbeeld Roemeens en Moldavisch, kunnen politici als twee talen zien en andersom. De ethnologe is een lijst van ongeveer 6800 levende hoofdtalen en 41.000 alternatieve taalnamen en dialecten. En met Lingasfeer is een vergelijkbaar omvattend project gestart dat echter op een andere indelingssystematiek is gebaseerd. Zoek het eens op het internet. Heel interessant. Moet je echt lezen.

En dat waren Nicole en Hugo met Goeiemorgen Morgen. En ik ga verder met een liedje van Jim Pownall, Anak.

0: Sharing the world with you.
1: Hey, Jens hier uit België. Dit is Wilma's programma. Luisteren jullie mee met mij?

En dat was Wiltura met Ik ben zo eenzaam zonder jou. En Dana Winner gaat verder met Westenwind.

tweetaligheid en meertaligheid. Met meertaligheid wordt meestal bedoeld dat iemand zich in verschillende situaties vloeiend van meer dan één taal kan bedienen. Het bestuderen van twee- of meertaligheid is binnen de toegepaste taalkunde een onderzoeksterrein. Hoewel er grote groepen mensen zijn die slechts één taal spreken, is twee- of meertaligheid in toenemende mate meer regel dan uitzondering. In bijna alle ontwikkelingslanden is de thuistaal een plaatselijke taal die verschilt van de officiële bestuurstaal. In andere gevallen is de thuistaal een dialect dat aanzienlijk van de standaardtaal kan verschillen. Ook in taalgrensgebieden is tweetaligheid bijna vanzelfsprekend en door verhoogde mobiliteit komen steeds meer mensen in een tweetalige omgeving terecht, bijvoorbeeld door taalgemengde huwelijken. Vooral in de studie van de taalverwerving door kinderen is twee- of meertaligheid een belangrijk onderzoeksdomein. En er wordt onderscheid gemaakt tussen gelijktijdig tweetaligheid, waarbij kinderen in een tweetalige omgeving opgroeien, en de verwerving van de tweede taal gebeurt grotendeels parallel aan de verwerving van de moedertaal. En de andere is opeenvolgende tweetaligheid, waarbij kinderen achtereenvolgens in verschillende eentalige omgeving opgroeien. Het kind begint de tweede taal te leren wanneer de moedertaal al redelijk wordt beheerst. Een vroege tweetalige opvoeding kan bij normaal begaafde kinderen een zeer goede tweetaligheid opleveren. Vaak beter en vooral spontaner, dus accentloos, dan volwassenen door studie kunnen verwerven. Maar bij minder begaafde kinderen bestaat het risico dat ze geen van beide talen echt goed onder de knie krijgen. En dan tweetalige opvoeding bij een doof kind. Zowel in het dove onderwijs als door diverse expertisecentra wordt tweetalige opvoeding en onderwijs aanbevolen bij dove kinderen. De gesproken moedertaal van de niet-dove ouders is niet volledig toegankelijk voor dove en slechthorende kinderen, in die zin dat ze niet alles kunnen horen. Hierdoor wordt bij hen de gesproken taalontwikkeling matig tot ernstig gehinderd in de eerste levensjaren. Via de visueel volledig toegankelijke gebarentaal wordt er een basis gelegd voor een volledige taalontwikkeling, waarbij de geschreven en gesproken taal van hun niet-dove ouders gelijktijdig of iets later ook grotendeels verworven kan worden. En een polyglot is iemand met een hoge graad van taalbeheersing in verschillende talen. Wanneer iemand zich vlot kan uitdrukken in twee verschillende talen, is die persoon tweetalig. Men spreekt soms van een hyperpolyglot, als iemand zes of meer talen vloeiend kan spreken. Toch is het kennisniveau van talen zeer relatief en bestaat er geen echt objectieve meetmethode om vast te stellen of iemand een taal beheerst. Alleen al het verschil in maatschappelijke positie kan veel uitmaken voor de mate waarin iemands kennis van een taal leidt tot communicatie op het normale taalniveau van een bepaalde sociale klasse. Ook de wenselijke woordenschat en aanpassing aan een tongval of dialect speelt hierbij een rol. Er valt hierbij ook nog een onderscheid te maken tussen de lees-, de schrijf- en de spreekvaardigheden.

En dat waren de Alpenzusjes met Pepito. En ik ga verder met een prachtig liedje van Dinny. Amazing Grace.

toch graag een krant in uw hand om lekker te lezen? De Dutch Courier is in het Nederlands en het Engels en komt over de post gewoon naar uw brievenbus. Om te abonneren kunt u contact opnemen met Carola. admin@dutchcourier.com

zorg jij voor het zielheil van mijn vrouw. En dat men lacht, dat men dansen, want ik hou niet van gehuil. Dat men lacht, dat men dansen, als ik neerlig in mijn kuil. Waar ben dan toen, ik hield niet van jou.

en triomfeert zoals weleer. Vaarwel Antoon, ik ga nu dood. Het is hard te sterven.

Dat was Bill Ferdy met De Stervende. En dat liedje kennen we ook allemaal. En ik ga verder met Alice. En dat wordt gezongen door Erik Rossing.

0: Stay tuned to 4EB FM. We broadcast 50 different languages, preserving the cultural diversity in Southeast Queensland.
1: Dit is de Nederlandse groep van Radio 4EB 98.1 FM. Lijkt het je leuk om een keertje mee te doen met ons programma? Wacht dan niet en stuur een berichtje via Messenger, Facebook 4EB Dutch. Of lijkt het je zelfs leuk om zelf radiomaker te worden? Geheel vrijblijvend en gratis kun je meedoen met het broadcastprogramma van Radio 4EB. Je krijgt niet alleen een volledige technische training van de radio over hoe je het radiostation moet opereren, maar ook de kans om jouw programma's te maken in de Nederlandse groep en live uit te zenden. Jouw muziek en jouw programma uitgezonden over de lokale zender of zelfs digital over de gehele wereld. Is dat niet geweldig? Je eigen programma live op de radio? Bij Radio 4EB krijg je de kans om dat helemaal vrijwillig en kosteloos te doen. Kom bij onze groep en wie weet ben jij binnenkort een van onze broadcasters die live zijn of haar uitzending doet op de Nederlandse radio. En zeg nou zelf, dat is toch hartstikke gaaf? Altijd al een DJ willen zijn voor een radiostation? Nu is je kans. Stuur een berichtje via Facebook 4EB Dutch. Tot snel!
2: En ik ga verder met bommelwoorden. Bommelwoorden? Nog nooit van gehoord? Wat zijn dat voor woorden? Heel eenvoudig. Bommelwoorden zijn woorden die je op verschillende manieren kunt lezen, bijvoorbeeld door de klemtoon te verleggen of de lettergreep grenzen te veranderen. Bijvoorbeeld achteruitgang of achteruitgang, carnavalshit of carnaval shit, valkuil, valkuil of valkuil, dijkramp of dijkramp. Het woord bommenwoord is afgeleid van bommelding. Dat kan namelijk gelezen worden als bommelding of bommelding. Je krijgt een sms'je en wat staat daar? Nee, dat kan niet. Nog eens lezen. Ik knipper met mijn ogen en spreek het hardop uit. Operatietje. Dat is raar dat mijn moeder mij dit sms't. Ah, operatietje. Bij mij werken ze vooral op mijn lachspieren. Vooral als carnaval zit, bedreiger of bommeldingen. Deze laatste is natuurlijk de bekendste van de woorden die je op meer dan één manier kunt lezen of uitspreken. Zo ook het woord bisschopssmijter. Ja, denk er maar even over na. Ik zie een nieuwe sport voor me waarbij bisschoppen met jurk en al opgepakt en weggesmeten worden. Of kerstomaatje. Een omaatje met een kerstmut op. Of kersttomaatje. De lijst van bommenwoorden is eindeloos. Tot grote ergernis van buitenlandse taalstudenten. Waar leg je nou die klemtoon? Ik vind het vooral leuk. Dit zijn toch van die heerlijke taalverrassingen die je dag een beetje leuker kunnen maken. En ik heb hier een lijst van over de 100 bommelwoorden. Maar die ga ik jullie niet allemaal voorlezen hoor. Ik ga er een paar uithalen, maar ze zijn allemaal op het internet te vinden. Zoek het eens op en ik weet dat je er veel plezier aan beleeft om uit te zoeken uit welke 2x2 woorden dat bommelwoord bestaat. Hier een paar. Bedelen of bedelen. Bid over grootvader of betover grootvader. Dijkramp of dijramp. Die heb ik al vermeld. Dronkenmanstaal of dronkenmansstaal. Drugsmokkel of drugsmokkel. Gesprek of gesprek. Generaties lang of generatieslang. Kassalade of kassalade. Massagebed of massagebed. Nieuwjaarsloop of nieuwjaarsloop. Reservering of reservering. Verfrommel of verfrommel. Minister of minister. Sportster of sportster. Vertellen of vertelen. weeklagen en weeklagen. En witstaal of witstaal. En als laatste zitje of zitje.

Lieve luisteraars, ik ben nu bij het einde van mijn uitzending gekomen vandaag. En ik bedank jullie voor het luisteren en hoop dat jullie van mijn programma hier op 98.1 FM hebben genoten. This concludes the Dutch program on Radio 4EB Sharing the World with You. My colleagues in the studio next door are ready to take over the airtime to bring you their program. Enjoy. En op de achtergrond horen jullie het hele mooie liedje van Tony Christie, die precies zingt wat ik wil zeggen. Arrivederci. En bedankt dat jullie er vandaag bij mijn programma bij waren. Goodbye. Auf Wiedersehen. En au revoir. Het is tijd voor mij om te vertrekken. Tot.